een dort aan zee. In Zwischen klaut hij iemand am Strand zijn portemonnee. Hij is veel te oud, zijn ausweis und zijn Uhr aus Gold. Aber dennoch hat Herr Meier zich